Ik zei, mijn hoort nog voor de show van te staan. Wie moet het dan, mijn hangen kan? Hij niet veel kan, maar nu heeft het gefällt. Ik wil manchmal gar niet terug in die frühere Welt.